0: tranen komen, crashen komen, saaien. Oilin,
1: oilin, oilin, oilin.
0: Ik kom mijn kootjes schieten, zullen loeien. Oila,
1: oila, oila, oila.
0: O, roze, stiepe panje, kom maar balja.
1: Oilin.